Ik ben een rentier, ik heb je tiet. Maar frühstückte zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk is mooi.

Min nichte is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat kun van ganz alleen. Hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200 pond.

Europa. Ik mok hier met mijn enkelzoon en met den hond een lutten tuin. Daar heb ik een overgiften snack en ook een schöne piek tobak. Ik heb een vriend, die is ganz net. Wie smukken öfter in duet. Wenn du uns sagst, uns findest du licht. Wie sind da wohl die Ruck obsticht?

Ik ben een rentier, ik heb gratis. Maar het vreugdstukte, zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal en een pip tobak.